iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dankjewel. I need a margarita.
1: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Kleine jongens worden groot. En Freek is geen zes meer. Het gaf mij de gelegenheid om die Ajaxiet, die overigens hele sympathieke Ajaxiet, Mark Overmars te vervangen door mijn held. Maar goed, Freek is een paar jaartjes ouder.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: dag.
1: Dag.
0: Dag. Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Whiskey in the Jar is een smaakvolle mix van hillbilly en Irish music. Matifal zoekt de bron waaruit veel American music is gevormd, de Ierse muziek. Met immigranten meegenomen naar de nieuwe wereld. All work together. Straks Col Quest City Pickers. Eerst live opname van het Tish Hinojosa trio uit 1993. Een initiatief van Pieter Groenveld van Strictly Country Records. Onze weekcd. We horen Chana the Cowboy.

Tiger Rose. We struinen de Lost Albums door van Bruce Springsteen en op zoek naar vergeten parels. Tift Merritt, Time and Patient. Laat je stem horen in deze roerige wereld. Martin Joseph doet dat. Let me hear your voice.

No Time to Cry van meester-songwriter John Gorka. Wild Geese, Cry Again. Moeilijke tijden voor vogels. Straks van Don Risby. Over weken geesten zingt Devil Makes Three, Ghosts Are Weak.

De Highway Calls, Ticino Gosse Trio. Deze week een keuze uit CD 1 van het dubbelalbum Live in Holland. Pedicle and Weave, songs met een inhoud. John Gorka, dat is van John Gorka. Brock Davis verrast ons met All of You.

0: A Thousand Lovers. Lynn Miles toerde onlangs door Nederland voor promotie van haar cd A Bouquet of Black Flowers. Troubadour Doek, Don Rigsby, These Golden Fields. Hier is eerst Martin Joseph, My Song and My Psalm.
1: Not looking for a song to outlast

Rock Davis over zijn Beautiful Bride. Met Marty Fall beleven Hillbilly Irish in achtereenvolgens Fiddle Me Irish, Appalachia, Irish Dance en Dance Like the Devil's Jason Jay. Tot straks na de pauze.

By the Rio Grande. We hoorden het Tish Hinojosa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Met nog een uur muzikale parels. Marty Val ontmoet de oude kraai. Brock Davis heeft betaalproblemen. One paycheck away.

Old Crow van Marty Fall had niet zijn beste dag. Dit was Hillbilly Heartache van Kentucky Troubadour Don Rigsby, een keuze uit zijn Rebel Collection. Van de New Valley Stringband horen we Wild and Reckless Hobo. John Horka nodigt ons uit. Welcome home.

Where are you going, where are you from? Een onbekend meesterwerkje van Bruce Springsteen. Met een, ja, een vreemd geluid achteraan. Write me a ticket home, een zwoele Tiff Merritt. Brock Davis zingt liefdevol over Daddy's Girl.

I heard my mother weeping, een triest verhaal van Don Rigsby. San Antonio Romeo, Ticino Gossa Trio, de opnames zijn gemaakt in Hotel Zwaantje op 5 maart 1993 en in Cultureel Centrum Dr. Ariens 6 maart, beide in Lichtenvoorde. I love doing drugs. Gebruikers zijn de mannen van Devil Makes Three.

She talks a lot and I like it. The Cold Quest City Pickers. Lynn Miles zoekt rust. Reacties, verzoekjes en vragen. Jannie@countrygazette.nl.

Troubled Horses, Martin Joseph, van de titelsong van zijn recent album. Straks horen we John Horka komt er nu aan en die zingt Give Us Back Our Water. Tot slot de New Valley String Band van de CD of Tales and Lies, Kings of Frogs.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Onze programma's steunen. Het Huis aan het Water, Katwouden en Ons Huis met een Hart in Maasluis.
2: Dit is Country Kikken met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan producties uit deze twee landen. En dus openen met René Hagen en zijn Big Bad Dog. Door met Mandy Storm en Lock My Heart in Prison.

I Still Carry You van Upstairs de Four Cecil Gardens en We'll Be Alright en Tragique met Arms of Mary. Gaan we door met Aaron Michaels en This Small Town.

0: honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio. The best in the Netherlands.
2: De muziek zegt alles. Dit is Country Kicking.

Back Where I Just Started van Sandra Verrijs. Daarvoor Because of You van Elizabeth Grey. En After Sweet Memories werd natuurlijk gezongen door Jack Jersey. Gaan we nog een keer naar die krullenkop, krullenbol, Angie Flair en Curl.

About Friendship and Trees van John en Inge. Daarvoor Robert Weston en Life's a Beach. En Laura Kitz met Tiny Garden. En Life's a Beach, ik weet het. Het is een oudere single, maar ik heb vorige week met Robert gesproken. En het blijkt dat Life's a Beach wordt enorm geplucht nu in Amerika. En we gaan het gewoon beschouwen als zijn nieuwe single. Net als we dit doen van Dick Fijn, de vrouw en het asfalt.

0: Common Sense.
1: Joe Ash en Common Sense. Daarvoor Terry White en Hey Good Looking. En Jimmy Schultz met zijn Baby Get These Boots On. Ja, het eerste uur is alweer bijna voorbij. Dadelijk gaan we verder met Janneke de Roo. Eerst ga ik koffie drinken. En ik laat jullie achter met The Marshall en What Makes the World Go Round. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Forum.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd, we gaan openen met Janneke de Roo en Zonder Huis. Gewoon heimwee in een beetje country sfeertje. Gaan we naar de Dutch Eagles en How Long?

Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Daarvoor de Rambling Boots met Salt. En Kimmy June met You and I, the Realistic Love Song. Snel door met Miss Lana. Haar nieuwe single komt eraan. Hier is I Am Strong.

Mary Did You Know van Bandit. Daarvoor Kristen Alting met haar nieuwe single Keep On Moving. En Johnny Alting met Tirza On Tour. Wanneer zie ik jou eens weer? Johan Faber heb ik gezien. Op Country in the Woods. Dit is die solo met Silverado.

0: Big Road Fever van Two of a Kind. Voor Melanie Ryan en Buckle Down en The Orange Blossoms met Do You Believe in Love. Gaan we naar Hilde Vos. Binnenkort maakt ze haar nieuwe single bekend. Wij draaien gewoon nog een keer Nobody is Dying Today.
1: If there's a heaven, God must be happy.

Ik had nog een beetje tijd over en toen zag ik deze nog staan. Ik denk, ja, laat ik hem nog maar een keer draaien. De Rambling Boots met Mama Tried. Daarvoor Mrs. McBride en The Man for Nashville. En Julie Lina met You Should Know. Brengt ons aan het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En met Country Kicking. En wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl. En trouwens, als je een verzoekje hebt, dien het gewoon daarin. Het e-mailadres staat erop. En verzoekjes worden altijd gedraaid. Maar het moet uit Nederland of België komen. En country zijn in de meest uitgebreide zin van het woord. We gaan eruit met Bart van Gijn en Dance With Me. Ik bedank jullie voor het luisteren. Dag allemaal.

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met Harry Etema en natuurlijk Kitty Wells is de eerste weer. Gypsy King, geschreven door Betty McKay en is uitgebracht in juni 1968. En het staat op het album The Cream of Country Hits van Kitty Wells. En volgens het boek de top 40 country hits van historicus Jule Whitburn staat Wells op de 6e plaats van de meest succesvolle vrouwelijke vocalisten in de geschiedenis van de Billboard country hitlijsten. Na Dolly Parton, Loretta Lynn, Reba McEntire, Tammy Wynette en Tanya Tucker. En 76 werd ze opgenomen in de Country Music Hall of Fame.

De Hammond Brothers komen oorspronkelijk uit Benton, Illinois en zijn de zonen van een baptistische evangelist. Dale en Gail Hammond Brothers wonen momenteel in Nashville, Tennessee en spelen diverse muziekstijlen, waaronder country, pop, gospel en rockabilly. We gaan draaien van hun The Easy Path's Over.

We gaan naar de special van deze uitzending van dus ook Rich Moyes. En dat is een Amerikaans vocal kwartet. De groep bestaat uit Duan Allen, leadzang, William Lee Golden, bariton, Richard Starban, bas en Ben James, die in december 2023 Joe Bansal als tenor verving. Allen, Bansal, Golden en Starban vormden de langst bestaande bezetting van de groep van 1973 tot 2023. We gaan beginnen met Heaven Bound, I'm Ready.

De kerngroep die uiteindelijk leidde tot de Oakenest Boys was een countrygroep genaamd Wally Fowler en de George Clodhoppers, opgericht in 1943 in Knoxville, Tennessee. Ze werden gevraagd om op te treden voor personeelsleden en een familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Oakenest National Laboratory in de nabijgelegen Oakenest, Tennessee verbleven. Ze werden zo vaak gevraagd om daar te zingen dat ze uiteindelijk hun naam veranderden in het Oakenest Quartet. We gaan naar Sail Away.

In 1971 wonnen de Oak Ridge Boys hun eerste Grammy Award voor een nummer van Jerry Reed, Talk About the Good Times. En Reed speelde gitaar op het nummer. Eind 1972 voegde Richard Starburn, lid van de Stamps Quartet, zich bij de Oak Ridge Boys na het vertrek van Neil Fox. Het quartet dat dat jaar in Hayhawk te zien was, bestond daardoor uit Allen, Wayne, Golden en Starburn. We gaan naar Elvira.

De overstap van de groep naar Columbia resulteerde in 3 albums en verschillende singles. In 1976 toerden ze door Rusland als supportact voor Roy Clark. En ze waren geen prioriteit voor het label en hun muzikale richting. Pop, gospel, country was onduidelijk. Tijdens de promotie van de single Heaven Bound traden de Okkers Boys op in de Mike Douglas Show en de Murph Griffin Show. We gaan naar Little Things.

Een volgende project, Fancy Free, dat begin 81 werd uitgebracht, bevat het nummer Elvira van Dallas Frazier. Dit blijft het bekendste plaat en Fancy Free hun best verkochte album. Elvira werd door andere artiesten opgenomen, waaronder Frazier zelf eind jaren 60 en Kenny Rogers in de first edition in 1970. Maar ook de Oak Ridge Boys waren de eersten die er een grote hit van maakten. We gaan naar Gonna Take a Lot of River.

Het album Deliver, dat eind 83 verscheen, leverde twee hitsingles op, waarvan er één hun laatste grote hit was, I Guess I Never Hurt to Hurt Sometimes, en werd geschreven door Randy Van Warmer, vooral bekend van zijn softrock klassieker Just When I Needed You Most. En ze namen een pauze voor een compilatiealbum, Greatest Hits 2 in 84. We gaan naar Baby on Board.

Ja, dat zie je ook wel. Auto's voorbij komen met een sticker erop. Baby on board. Dat zijn mijn gast ook al. Ja, Jan van Houten is al gast vanavond. In 1985 brachten ze een 11e album uit, Step On Out, waarvan de titelsong geschreven was door ex-Bird Chris Hillman. Hoewel het een hit was, was Step On Out hun eerste ABC-MCA-album, waarvan de verkoopcijfers daalden, ondanks het succes van hun eerste single, Little Things. We sluiten af met What's It Gonna Do van de special van de Oak Ridge Boys.

0: What you gonna do? What you gonna do?
1: Now you call her.
2: Ja, dat was de special van deze week. Nou, volgende week natuurlijk weer een nieuwe. En wie dat is, ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet eens. Maar daar gaan we de komende dagen wel even uitvogelen.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug bij het tweede uur. Ja, moet je microfoon wel inschakelen natuurlijk. Anders wordt het hem niet. Captain Cambo, daar sloten we mee af het vorige uur. Dat is een Nederlandse band die vooral Cajun en Zydeco speelt. En de bandnaam haar eerste cd op in 1990. En een hit met de single Hallo Lafayette. Een nummer dat in 1928 voor het eerst werd opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Breaux. Captain Cambo werd in 1987 opgericht door drummer Joost Witte en gitarist Gerard Braconier, die beiden een toontje lager hadden gespeeld. En we gaan nou Colt 45 draaien met Crazy Arms.

Zydeco is een energieke uptempo muziekstijl die begin 20e eeuw ontstond in Zuidwest-Louisiana onder de Creoolse bevolking. Het is een mix van traditionele Creoolse muziek, Cajun, blues en R&B, gekenmerkt door het diatonische accordeon en het wasbord, fratoir. Het genre staat bekend als dansmuziek en werd populair gemaakt door Clifton Chenier. We gaan weer een Zydeco-nummer doen. La Blusa zingt het. Tante Nana.

Nou, we gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we op verzoek van Jan van Houten, die toevallig ook in onze studio is als gast. En Lonely Weekends is geschreven door Charlie Ritz en als eerste uitgebracht door Charlie Ritz. En de Gene Lowry Chorus in januari 1960. En Charlie Ritz is geboren in Forest City op 14 december 1932 en overleden in Hammond op 24 juli 1995. En Charlie was een Amerikaanse countryzanger. Charlie Ritz werd in zijn vroegste jeugd beïnvloed door jazz en blues. Zijn eerste band, de Velvet Tones, formeerde hij tijdens de United States Air Force tijd in Oklahoma. Nou, we gaan Lonely Weekend draaien van Charlie Ritz en daarna van Jimmy Lawton.

One Heart Away komt van het album Sweet Sarcastic van Miss Jeannie, uitgebracht in 2010. Er staan 12 tracks op. En ze heeft in 2003 ook een album uitgebracht met de titel Bingo Forever Housework Whenever. We gaan One Heart Away draaien.

0: En Freddy Fender die is geboren als Baldemar Huerta in San Benito, Texas op 4 juni 1937. En overleed in Corpus Christi, Texas op 14 oktober 2006. En Freddy was een Amerikaanse Tex-Mex country en rock'n'roll muzikant. En zijn artiestennaam ontleedde hij aan zijn favoriete merk elektrisch gitaar, de Fender. We gaan draaien. Chilito Lindo of zoiets.
1: Here's a song entitled Chilito Lindo, especially for you.

We gaan weer naar een blokje non-stop. En dat doen we dit geval met Lucille Starr. En dat is de artiestennaam van Lucille Marie Raymond Sophie Savoy. Lucille is geboren in St. Boniface, Canada op 13 mei 1938 en overleden in Las Vegas op 4 september 2020. En Lucille was een Canadese Engels- en Franstalige zangeres en songwriter die tevens bedreven was in het jodelen. Ze werd in 1965 bekend met de hit The French Song. Nou, die gaan we ook draaien. En daarna Colinda.

Flatterskrux waren een Amerikaans bluegrass duo. Zanger en gitarist Lester Flatt en banjo-speler Earl Skrux, die beiden van 1945 tot 1948 lid waren geweest van Bill Monroe's band. Ze verlieten de band begin 1948 en vormden binnen enkele maanden de Foggy Mountain Boys. En daar gaan we wat verdraaien. Oslin Daddy Blues.

Mississippi is een nummer van de Nederlandse country popband Pussycat, geschreven door Werner Teunissen. Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in Nederland en tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. En Werner Teunissen schreef Mississippi in 1969, geïnspireerd door het Bee Gees nummer Massachusetts. We gaan hem horen in de uitvoering van Lila Harrison, en dat is eigenlijk wel een beetje de kant op van de AI-uitvoering.

En we sluiten het programma af met Huug X. Leeuwers. Of het familie is van Bobby, ik zou het niet weten. In elk geval heeft het over If This House Could Talk. Ik zou zeggen, tot volgende week.

Cowboys and Dreamers, u hoorde de titelsong van het laatste album van George Strait. En George Harvey Strait wordt vandaag 74 jaar. En dat is een goede reden voor een extra uitzending van Country Love op de maandagmiddag. Goedemiddag en welkom bij deze speciale uitzending die dus het komende uur in het teken staat van George Strait en zijn carrière van meer dan 50 jaar. George Strait bracht country music terug naar haar roots zo rond 1980. Hij is een van de meest populaire en invloedrijke artiesten van onze tijd, met maar liefst 60 nummer 1 hits op zijn naam. En dat is meer dan welke andere artiest, in welk ander genre en in welke chart dan ook, waar ter wereld maar. Gedurende zijn carrière van meer dan 50 jaar verkocht hij wereldwijd dan ook meer dan 100 miljoen platen in zijn uppie. En hij behoort daarmee dan ook tot de bestselling artiesten wereldwijd. Ook is hij recordhouder op het gebied van certified albums. En dan moet je denken aan ruim 33 albums die gecertificeerd platina zijn. 24 albums met goud bekroond. Geheel terecht wordt George Strait dan ook de King of Country Music genoemd. En toch is George Strait relatief onbekend bij het grote publiek in Nederland. Nu was ik zaterdagavond bij de theatervoorstelling The Soul of Country Music. En ik had wel verwacht dat daar de King of Country Music, die hij toch echt is, met zijn 60 plus nummer 1 hits, wel genoemd zou worden. Maar zelfs daar krijgt hij geen podium. En dat vind ik toch een beetje jammer. Maar goed, Country Love gaat het komende uur dat podium wel bieden aan George Strait. Een uur is alleen niet genoeg om 60 nummer 1 hits te draaien. En dat gaan we dan ook niet doen. Maar we hebben wel mooie songs en duetten van George Strait uitgezocht om zijn verjaardag in country stijl te vieren. Het begon allemaal in 1981 voor George Strait, toen hij zijn eerste bescheiden hit scoorde met Unwound.

In 1982 bracht George Strait het album Straight From The Heart uit en daarop scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit met Full Hearted Memory. George Strait trouwde op 4 december 1971 met zijn high school sweetheart Norma Vos. En tot op de dag van vandaag zijn zij nog steeds samen. In 1972, toen George zijn diensttijd in Hawaii vervulde, werd hun dochter Jennifer geboren en zoon George Jr., ook wel Bubba genoemd, werd in 1981 geboren. Na zijn eerste nummer 1 hit van het album Straight From The Heart volgde er nog een single van dit album. Hoewel Amarillo By Morning de 4e positie in de charts bereikte, is deze song inmiddels wel zijn signature song. Amarillo By Morning werd geschreven en opgenomen in 1973 door Terry Stafford. Maar de song werd pas een hit toen George Strait deze voorzag van een western arrangement. Inmiddels wordt Amarillo By Morning ook gezien als een van de beste country songs ooit.

George Strait met The Cowboy Rides Away. Het komt van zijn album Does Ford Word Ever Cross Your Mind uit 1984. In 1987 was de populariteit van George Strait zo enorm en had hij al de nodige nummer 1 hits op zijn naam staan. Toen hij in dat jaar Ocean Front Property uitbracht, debuteerde het album op de eerste plaats van de albumcharts. En dat is het eerste album ooit dat debuteerde op de eerste plaats in de albumcharts. En de eerste single van het album, All My Exes Live in Texas, werd uiteraard een nummer 1 hit voor George Strait.

Van zijn album Beyond the Blue Neon, Ace in the Hole, wederom een nummer 1 hit voor George Strait. En als er iemand een ace in the hole heeft, dan is het ook wel George Strait, want dat is zijn band. En die heet dan ook heel toepasselijk de Ace in the Hole Band. Een geweldige band met 2 fiddlespelers, een steelgitarist. Een band die staat als een huis. In 1992 bracht George Strait het album Pure Country uit. En dat werd zijn best verkochte album ooit. Later in 1992 speelde George Strait de karakter Dusty in de film die gemaakt werd over het verhaal van Pure Country. Het album produceerde hits zoals Heartland, I Cross My Heart en When Did You Stop Loving Me. In de film Pure Country speelt George Strait de rol van Dusty Chandler, een bekende countryzanger die veel te ver afgedwaald is van zijn roots en zijn traditional sound. In de film vindt hij die weer terug en het eind is natuurlijk prachtig als het heel romantisch, helemaal goed komt en George weer bij zijn positieve is in zijn rol als Dusty Chandler. Hij belooft dan ook nooit meer van zijn roots en zijn traditionele sound af te dwalen. En dat doet hij met de song I Cross My Heart. Wederom een nummer 1 hit van het album Pure Country.

George Strait in zijn rol als Dusty met I Cross My Heart uit 1992. En sindsdien wordt deze song natuurlijk tijdens veel trouwpartijen in de Verenigde Staten gedraaid. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. Onze inspirational song is eveneens van George Strait. Komt van het album Honky Tonk Time Machine uit 2019. En was een mooie hit voor George Strait, God and Country Music.

Ace en de Holband hoorden u met Returning the Corn. George Strait heeft in zijn carrière niet zo heel veel duets opgenomen. Daarentegen, Willie Nelson staat bekend dat hij heel veel duetten heeft opgenomen met echt iedereen, of het nou popmuzikanten zijn, rhythm and blues, jazz of country. Willie zingt graag en met iedereen. Voor het album Honky Tonk Time Machine uit 2019 nam George Strait dan ook eindelijk een song op met Willie Nelson. Want wat bleek, het stond al heel lang op zijn verlanglijstje. Sing One with Willie, George Strait en Willie Nelson.

0: brother.
1: George Strait en Chris Stapleton. Voor het album Cowboys and Dreamers namen ze samen op Honky Tonk Hall of Fame. We gaan naar een duet dat George Strait wel op de kaart zette samen met Alan Jackson. En dat is de song Murder on Music Row. Het is een protestsong en dat verwacht je niet zo snel bij George Strait. De song Murder on Music Row werd geschreven in 1999 door Larry Cordell en Larry Shell. De song werd in eerste instantie opgenomen door de bluegrass band Larry Cordell en Lonesome Standard Time. Het was ook de titel voor hun album Murder on Music Row. De song is een protestsong tegen de pop country die in die tijd zijn opmars maakte. Alan Jackson en George Strait brachten het nooit uit als een echte single. Het werd niet gereleased. Toch bereikte de song de nummer 38 plaats in de Billboard's Hot Country Singles and Tracks charts. Murder on Music Row.

Give It Away, George Strait van zijn album It Just Comes Natural uit 2006. De song werd geschreven door Jamie Johnson, Bill Anderson en Buddy Cannon. Drie welbekende namen natuurlijk in de country music industrie. En dit was de eerste single van het album It Just Comes Natural in 2006, want dat was het jaar dat George werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En Give It Away is de song die hij op dat moment op de nummer 1 positie in de charts had staan. En die zong hij dus de avond op de 40ste CMA Awards, waar hij zijn replica van de plaquette die in de Country Music Hall of Fame zou komen te hangen, accepteerde. In april 2009 werd George Strait door de Academy of Country Music onderscheiden met de award voor Artiest of the Decade. Uiteraard heeft hij nog veel meer awards en onderscheidingen ontvangen gedurende zijn carrière, maar dat is echt te veel om op te noemen hier. Wat nog wel heel leuk is om te vermelden, dat is dat George Strait bekend is om de manier waarop hij toert. Hij heeft een speciaal ontworpen 360 graden draaiende configuratie als podium gemaakt. En dat heeft hij geïntroduceerd op festivals en rodeo's. In 1993 was ik in Cheyenne, Wyoming, bij de Grandest Daddy of Them All, zoals de rodeo in Cheyenne heet, de Cheyenne Frontier Days. Na afloop van de rodeo trad George Strait op. Je gaat even koffie halen, je komt terug en er staat een compleet podium. Dat is dus wat hij ontworpen heeft. Binnen 10 minuten staat alles. En kun je genieten van een geweldige show. Het zou zo mooi zijn als George Strait ooit naar de overkant van de plas kwam, zo gezegd. Maar ik ben bang dat het er niet in zit. We zullen naar Amerika moeten om hem te zien, want hij treedt nog steeds op in uitverkochte stadions. We zijn daarmee aan het eind van dit uur Country Love op de maandagmiddag. Bedankt voor het luisteren. We gaan er natuurlijk uit met een nummer 1 hit van George Strait. En die komt van het album The Road Less Traveled uit 2002. Living and Living It Well. Komende woensdag zijn we er weer met weer een extra uitzending van Country Love. Maar die gaat over Emmylou Harris, die aanstaande woensdag in de Doelen in Rotterdam haar Nederlandse deel van haar afscheidstournee aftrapt. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot woensdag en fijne dag.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: get there.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Howdy, everyone. This is James Intfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Carmen
1: Steeneke.
2: Hier John
1: Schendt.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: En mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Let's go.